0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vlieg is neergestreken in de bib van Edichem. Met als thema Zie jij wat ik zie, kunnen kinderen van 4 tot 8 jaar er nog tot 31 augustus op zoek naar een verborgen schat. Dit tijdens de openingsuren van de BIP in het Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem. Wie de antwoorden vindt, kan de code van de schatkist van Vlieg kraken. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is er een andere uitdaging. Zij kunnen met hun smartphone op schattenzoektocht. Een bipsterspel leidt in langs 10 boeken en bijbehorende vragen die hen uiteindelijk naar de schat van Vlieg brengt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda, want we sluiten de zomer af met een knaller van de familiedag. Een dag van de Bornemnaar in domein Breven aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle Perez. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De dorpsschool in Vremde rouwt om het onverwachte overlijden van directrice Gudrun van der Beck. Ze werd 58 jaar en woonde in Pulderbos. Van der Beck stond ongeveer 6 jaar aan het hoofd van de school. Volgens scholengroep COBA zorgde ze voor een hecht team en meer leerlingen. Ook begeleidde ze de school tijdens een bouwproject. Het personeel kwam zondagavond samen om elkaar te steunen. COBA bekijkt welke extra hulp nodig is. De schoolgroep zoekt ook naar een oplossing voor de start van het nieuwe schooljaar op 1 september. De Fietselstrade in Niel gaat vanaf vandaag tijdelijk dicht. De afsluiting is nodig voor renovatiewerken aan tunnel 38. Dat is de historische steenbakkerstunnel onder de spoorlijn. Fietsers kunnen een omleiding volgen in de buurt van de Potaardestraat. Het is nog niet duidelijk hoe lang de Fietselstrade afgesloten blijft. De gemeente heeft daarover geen informatie gegeven. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en vrij koel, met een maximumtemperatuur rond 21 graden. Het blijft een groot deel van de dag droog. Donderdag wisselen wolken en enkele opklaringen elkaar af, maar vooral later op de dag kunnen er enkele buien vallen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en perioden met wat regen. Ook dan bereikt de temperatuur ongeveer 22 graden. De nachten zijn fris met minima rond 13 tot 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Radio amateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Goed gekregen en Monkey Pussy organiseren op zondag 23 augustus een gigarommelmarkt op het terrein langs het Aziadok en de Westkaai te Antwerpen. Met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter hebben we plek voor plusminus 1,5 kilometer aan unieke rommelmarktstandjes. De toegang voor de bezoekers is natuurlijk gratis. Zowel de gegeerde en ongefilterde zoldertjes van buurtbewoners als de betere antiek, vintage en curiosa zijn aanwezig. En ook de hobbyliefhebber, platenboeren en fashionista's komen aan hun trekken. Zondag 23 augustus van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan het Aziadok en de Westkaai in Antwerpen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. Radio.

wat er leeft, horen wat je raakt. Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 2 oktober werkt AWW aan het fietspad op de Antwerpse Steenweg in Aartselaar. Het gaat om de kant richting Brussel tussen de Kleidalaan en de Helststraat. Fietsers en voetgangers kunnen daar niet door. Zij moeten naar de overkant van de weg. Auto's en ander verkeer ondervinden geen hinder. Het oude fietspad is smal en versleten. Het wordt bleder en krijgt roodbruin asfalt. Ook komt er op enkele plaatsen extra groen. De bushalte Aartselaar-Kontigse Steenweg wordt tijdelijk vervangen. De Duffelse zomerschool is afgelopen. In basisschool Het Kofschiep deden 48 kinderen uit het lager onderwijs mee. 10 dagen lang kregen ze extra oefenkansen. Er was ook tijd om te spelen en te ontspannen. Volgens schepen Lily Stevens groeiden de kinderen in kennis en zelfvertrouwen. Ook de schepen bedankten de vrijwilligers voor hun inzet. De zomerschool eindigde op vrijdag 14 augustus met een feestelijk moment. Alle kinderen kregen bloemen en een diploma. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en vrij koel, met een maximumtemperatuur rond 21 graden. Het blijft een groot deel van de dag droog. Donderdag wisselen wolken en enkele opklaringen elkaar af, maar vooral later op de dag kunnen er enkele buien vallen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en perioden met wat regen. Ook dan bereikt de temperatuur ongeveer 22 graden. De nachten zijn fris met minima rond 13 tot 14 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus duiken we tijdens het derde Vlindervinders en Mottenzotten weekend van Natuurpunt Land van Rijen samen de wonderenwereld in van alles wat fladdert, fonkelt en vliegt. Wat mag je verwachten? Spelenderwijs ontdekken hoe onze vlinders leven. Smeer maken om nachtvlinders te lokken. Nachtvlinders vangen met een echte mottenexpert. Kamperen in de natuur en in je eigen tent slapen. Een weekend vol natuurbeleving, verwondering en ontdekking. Inschrijven moet je wel via www.natuurpunt.be/agenda/vlindervinders en mottenzottenweekend. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een 59-jarige man is maandagochtend doodgevonden in een auto op een parking aan de Sint-Martinusstraat in Kontich. De politie sloot de parking af voor onderzoek. Er kwam ook een forensisch team en een wetsdokter ter plaatse. Om het onderzoek af te schermen werd een rode tent geplaatst. Het parket startte een onderzoek naar de omstandigheden. Daaruit blijkt dat de man een natuurlijke dood is gestorven. Er is geen sprake van een verdacht overlijden. In de Lange Kroonstraat in Boeghout zijn werken gestart. De straat van het Sint-Gabriël College krijgt nieuwe nutsleidingen en veilige oversteekplaatsen. De werken moeten klaar zijn op 31 augustus. Op 1 september start het nieuwe schooljaar. De straat wordt in fases afgesloten. Eerst is er hinder tussen de Sint-Gabrielstraat en de Molenlei. Daarna schuift de werf op richting Oude Steenweg. Van 24 tot en met 31 augustus is het kruispunt met de Heuvelstraat dicht. Auto's en fietsers volgen een omleiding. Bewoners kunnen tijdelijk in twee richtingen rijden. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en vrij koel, met een maximumtemperatuur rond 21 graden. Het blijft een groot deel van de dag droog. Donderdag wisselen wolken en enkele opklaringen elkaar af, maar vooral later op de dag kunnen er enkele buien vallen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en perioden met wat regen. Ook dan bereikt de temperatuur ongeveer 22 graden. De nachten zijn fris met minima rond 13 tot 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

De Zuidrand draait om jou.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op zondag 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda. Want we sluiten de zomer af met een knaller van een familiedag. Een dag van de Bornemnaar. In domein Breven. Aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De dorpsschool in Vremde rouwt om het onverwachte overlijden van directrice Gudrun van der Beck. Ze werd 58 jaar en woonde in Pulderbos. Van der Beck stond ongeveer 6 jaar aan het hoofd van de school. Volgens scholengroep COBA zorgde ze voor een hecht team en meer leerlingen. Ook begeleidde ze de school tijdens een bouwproject. Het personeel kwam zondagavond samen om elkaar te steunen. COBA bekijkt welke extra hulp nodig is. De schoolgroep zoekt ook naar een oplossing voor de start van het nieuwe schooljaar op 1 september. De Fietselstrade in Niel gaat vanaf vandaag tijdelijk dicht. De afsluiting is nodig voor renovatiewerken aan tunnel 38. Dat is de historische steenbakkerstunnel onder de spoorlijn. Fietsers kunnen een omleiding volgen in de buurt van de Potaardestraat. Het is nog niet duidelijk hoe lang de Fietselstrade afgesloten blijft. De gemeente heeft daarover geen informatie gegeven. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en vrij koel, met een maximumtemperatuur rond 21 graden. Het blijft een groot deel van de dag droog. Donderdag wisselen wolken en enkele opklaringen elkaar af, maar vooral later op de dag kunnen er enkele buien vallen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en perioden met wat regen. Ook dan bereikt de temperatuur ongeveer 22 graden. De nachten zijn fris met minima rond 13 tot 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Davidsfonds van Rumst op bezoek in het fort van Walem. Iedereen is uitgenodigd voor een bezoek aan het fort van Walem. En dit op zaterdag 12 september van 14 uur tot 16 uur in de namiddag. Om 13.30 uur komen we bijeen aan de ingang van het fort. Onder leiding van een gids verkennen we het natuurgebied rond het fort en daarna het fort zelf, gedurende 2 uur. Aangepaste kledij aan de weersomstandigheden is aangeraden. Binnen in het fort is het nuttig om een zaklamp mee te nemen. Het tarief bedraagt 10 euro, niet-leden betalen 12 euro. Meer info verkrijg je bij Cultuurploef, Davidsfonds Rumst. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 2 oktober werkt AWW aan het fietspad op de Antwerpse Steenweg in Aartselaar. Het gaat om de kant richting Brussel tussen de Kleidalaan en de Helststraat. Fietsers en voetgangers kunnen daar niet door. Zij moeten naar de overkant van de weg. Auto's en ander verkeer ondervinden geen hinder. Het oude fietspad is smal en versleten. Het wordt bleder en krijgt roodbruin asfalt. Ook komt er op enkele plaatsen extra groen. De bushalte Aartselaar-Kontigse Steenweg wordt tijdelijk vervangen. De Duffelse zomerschool is afgelopen. In basisschool Het Kofschiep deden 48 kinderen uit het lager onderwijs mee. 10 dagen lang kregen ze extra oefenkansen. Er was ook tijd om te spelen en te ontspannen. Volgens schepen Lily Stevens groeiden de kinderen in kennis en zelfvertrouwen. Ook de schepen bedankten de vrijwilligers voor hun inzet. De zomerschool eindigde op vrijdag 14 augustus met een feestelijk moment. Alle kinderen kregen bloemen en een diploma. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en vrij koel, met een maximumtemperatuur rond 21 graden. Het blijft een groot deel van de dag droog. Donderdag wisselen wolken en enkele opklaringen elkaar af, maar vooral later op de dag kunnen er enkele buien vallen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en perioden met wat regen. Ook dan bereikt de temperatuur ongeveer 22 graden. De nachten zijn fris, met minima rond 13 tot 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Goed gekregen en Monkey Pussy organiseren op zondag 23 augustus een gigarommelmarkt op het terrein langs het Aziadok en de Westkaai te Antwerpen. Met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter hebben we plek voor plusminus 1,5 kilometer aan unieke rommelmarktstandjes. De toegang voor de bezoekers is natuurlijk gratis. Zowel de gegeerde en ongefilterde zoldertjes van buurtbewoners als de betere antiek, vintage en curiosa zijn aanwezig. En ook de hobbyliefhebber, platenboeren en fashionista's komen aan hun trekken. Zondag 23 augustus van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan het Aziadok en de Westkaai in Antwerpen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Fortbom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fortbom is het theater en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fortbom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie, Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een 59-jarige man is maandagochtend doodgevonden in een auto op een parking aan de Sint-Martinusstraat in Kontich. De politie sloot de parking af voor onderzoek. Er kwam ook een forensisch team en een wetsdokter ter plaatse. Om het onderzoek af te schermen werd een rode tent geplaatst. Het parket startte een onderzoek naar de omstandigheden. Daaruit blijkt dat de man een natuurlijke dood is gestorven. Er is geen sprake van een verdacht overlijden. In de Lange Kroonstraat in Boeghout zijn werken gestart. De straat van het Sint-Gabriël College krijgt nieuwe nutsleidingen en veilige oversteekplaatsen. De werken moeten klaar zijn op 31 augustus. Op 1 september start het nieuwe schooljaar. De straat wordt in fases afgesloten. Eerst is er hinder tussen de Sint-Gabrielstraat en de Molenlei. Daarna schuift de werf op richting Oude Steenweg. Van 24 tot en met 31 augustus is het kruispunt met de Heuvelstraat dicht. Auto's en fietsers volgen een omleiding. Bewoners kunnen tijdelijk in twee richtingen rijden. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en vrij koel, met een maximumtemperatuur rond 21 graden. Het blijft een groot deel van de dag droog. Donderdag wisselen wolken en enkele opklaringen elkaar af, maar vooral later op de dag kunnen er enkele buien vallen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en perioden met wat regen. Ook dan bereikt de temperatuur ongeveer 22 graden. De nachten zijn fris met minima rond 13 tot 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is weer tijd voor de jaarmarkt in Aartselaar. Op dinsdag 25 augustus. Met start te 9:30 morgens. Struin door de gezellige dorpskern. Ontmoet lokale handelaars en verenigingen. Ontdek leuke kraampjes en geniet van de levendige sfeer. Of nu komt om te shoppen, te proeven of gewoon gezellig rond te wandelen, er valt voor iedereen iets te beleven. De jaarmarkt van Aartselaar, zet ze in je agenda op dinsdag 25 augustus aan het Laar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: 4 mei met 10 jaar Snappenbos Boeghout. Op zaterdag 29 augustus viert Boeghout het 10-jarig bestaan van Sportpark Snappenbos. Van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag is iedereen gratis welkom voor een dag vol sportplezier en ontmoeting. Probeer nieuwe sporten uit tijdens de gratis initiaties van verschillende sportclubs. Ontdek het aanbod van de lokale sportverenigingen op de verenigingenmarkt. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen. Ondertussen kan je ook supporteren voor de Boeghoutse voetbalploegen tijdens de wedstrijden van Boeghout Bekert. Sporthal Snappenbos vind je aan de Vrentse Steenweg 224. Te Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De dorpsschool in Vremde rouwt om het onverwachte overlijden van directrice Gudrun van der Beck. Ze werd 58 jaar en woonde in Pulderbos. Van der Beck stond ongeveer 6 jaar aan het hoofd van de school. Volgens scholengroep COBA zorgde ze voor een hecht team en meer leerlingen. Ook begeleidde ze de school tijdens een bouwproject. Het personeel kwam zondagavond samen om elkaar te steunen. COBA bekijkt welke extra hulp nodig is. De schoolgroep zoekt ook naar een oplossing voor de start van het nieuwe schooljaar op 1 september. De Fietselstrade in Niel gaat vanaf vandaag tijdelijk dicht. De afsluiting is nodig voor renovatiewerken aan tunnel 38. Dat is de historische steenbakkerstunnel onder de spoorlijn. Fietsers kunnen een omleiding volgen in de buurt van de Pottaardestraat. Het is nog niet duidelijk hoe lang de Fietselstrade afgesloten blijft. De gemeente heeft daarover geen informatie gegeven. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en vrij koel, met een maximumtemperatuur rond 21 graden. Het blijft een groot deel van de dag droog. Donderdag wisselen wolken en enkele opklaringen elkaar af, maar vooral later op de dag kunnen er enkele buien vallen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en perioden met wat regen. Ook dan bereikt de temperatuur ongeveer 22 graden. De nachten zijn fris met minima rond 13 tot 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op zondag 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 2 oktober werkt AWW aan het fietspad op de Antwerpse Steenweg in Aartselaar. Het gaat om de kant richting Brussel tussen de Kleidalaan en de Helststraat. Fietsers en voetgangers kunnen daar niet door. Zij moeten naar de overkant van de weg. Auto's en ander verkeer ondervinden geen hinder. Het oude fietspad is smal en versleten. Het wordt breder en krijgt roodbruin asfalt. Ook komt er op enkele plaatsen extra groen. De bushalte Aartselaar-Kontigse Steenweg wordt tijdelijk vervangen. De Duffelse zomerschool is afgelopen. In basisschool Het Kofschiep deden 48 kinderen uit het lager onderwijs mee. 10 dagen lang kregen ze extra oefenkansen. Er was ook tijd om te spelen en te ontspannen. Volgens schepen Lily Stevens groeiden de kinderen in kennis en zelfvertrouwen. Ook de schepen bedankten de vrijwilligers voor hun inzet. De zomerschool eindigde op vrijdag 14 augustus met een feestelijk moment. Alle kinderen kregen bloemen en een diploma. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en vrij koel, met een maximumtemperatuur rond 21 graden. Het blijft een groot deel van de dag droog. Donderdag wisselen wolken en enkele opklaringen elkaar af, maar vooral later op de dag kunnen er enkele buien vallen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en perioden met wat regen. Ook dan bereikt de temperatuur ongeveer 22 graden. De nachten zijn fris, met minima rond 13 tot 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kom gezellig met vrienden, het gezin en familie een dagje snuisteren en keuvelen op onze rommelmarkt. De Lisp is Bak Rommelmarkt. Op zondag 30 augustus vanaf 10 uur 's morgens en dit aan de Lispersteenweg te Lier. Wil jij zelf ook nog deelnemen? Dat kan. Online inschrijven doe je via www.lalmanvanschilevents.be. Ook meer info te verkrijgen bij Lalman Saartje of Tom van Schil op nummer 0465 0773 30. Dat is 0465 0773 30. Zondag 30 augustus, de Lisp is Back Rommelmarkt in Lier aan de Lispersteenweg. En iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een 59-jarige man is maandagochtend doodgevonden in een auto op een parking aan de Sint-Martinusstraat in Kontich. De politie sloot de parking af voor onderzoek. Er kwam ook een forensisch team en een wetsdokter ter plaatse. Om het onderzoek af te schermen werd een rode tent geplaatst. Het parket startte een onderzoek naar de omstandigheden. Daaruit blijkt dat de man een natuurlijke dood is gestorven. Er is geen sprake van een verdacht overlijden. In de Lange Kroonstraat in Boeghout zijn werken gestart. De straat van het Sint-Gabriël College krijgt nieuwe nutsleidingen en veilige oversteekplaatsen. De werken moeten klaar zijn op 31 augustus. Op 1 september start het nieuwe schooljaar. De straat wordt in fases afgesloten. Eerst is er hinder tussen de Sint-Gabrielstraat en de Molenlei. Daarna schuift de werf op richting Oude Steenweg. Van 24 tot en met 31 augustus is het kruispunt met de Heuvelstraat dicht. Auto's en fietsers volgen een omleiding. Bewoners kunnen tijdelijk in twee richtingen rijden. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en vrij koel, met een maximumtemperatuur rond 21 graden. Het blijft een groot deel van de dag droog. Donderdag wisselen wolken en enkele opklaringen elkaar af, maar vooral later op de dag kunnen er enkele buien vallen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en perioden met wat regen. Ook dan bereikt de temperatuur ongeveer 22 graden. De nachten zijn fris met minima rond 13 tot 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie, Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel streepje Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Ik

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda. Want we sluiten de zomer af met een knaller van een familiedag. Een dag van de Bornemnaar. In domein Breven, aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 topacts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De dorpsschool in Vremde rouwt om het onverwachte overlijden van directrice Gudrun van der Beck. Ze werd 58 jaar en woonde in Pulderbos. Van der Beck stond ongeveer 6 jaar aan het hoofd van de school. Volgens scholengroep COBA zorgde ze voor een hecht team en meer leerlingen. Ook begeleidde ze de school tijdens een bouwproject. Het personeel kwam zondagavond samen om elkaar te steunen. COBA bekijkt welke extra hulp nodig is. De schoolgroep zoekt ook naar een oplossing voor de start van het nieuwe schooljaar op 1 september. De Fietselstrade in Niel gaat vanaf vandaag tijdelijk dicht. De afsluiting is nodig voor renovatiewerken aan tunnel 38. Dat is de historische steenbakkerstunnel onder de spoorlijn. Fietsers kunnen een omleiding volgen in de buurt van de Potaardestraat. Het is nog niet duidelijk hoe lang de Fietselstrade afgesloten blijft. De gemeente heeft daarover geen informatie gegeven. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en vrij koel, met een maximumtemperatuur rond 21 graden. Het blijft een groot deel van de dag droog. Donderdag wisselen wolken en enkele opklaringen elkaar af, maar vooral later op de dag kunnen er enkele buien vallen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en perioden met wat regen. Ook dan bereikt de temperatuur ongeveer 22 graden. De nachten zijn fris met minima rond 13 tot 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is het kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus. Kasteel Kantekrooi is gelegen aan de Kantekrooilaan, 30 te Mortsel. Het kasteelfeest is doorlopend van 9 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. Er zijn cars en koffie, kunst en antiekmarkt, een barbecue vanaf 12 uur 's middags. Daar is vooraf inschrijven verplicht en dit via kasteelfeestkantekrooibarbecue@gmail.com. Er is ook boogschieten, zwaardvechten, kinderanimatie, muziek en kunst. En de audiovisual is in handen van Henriette van den Berg en Swa van Roosendaal. Kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus aan de Kantekrooilaan nummer 30. En dit van 9 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 2 oktober werkt AWW aan het fietspad op de Antwerpse Steenweg in Aartselaar. Het gaat om de kant richting Brussel tussen de Kleidalaan en de Helststraat. Fietsers en voetgangers kunnen daar niet door. Zij moeten naar de overkant van de weg. Auto's en ander verkeer ondervinden geen hinder. Het oude fietspad is smal en versleten. Het wordt bleder en krijgt roodbruin asfalt. Ook komt er op enkele plaatsen extra groen. De bushalte Aartselaar-Kontigse Steenweg wordt tijdelijk vervangen. De Duffelse zomerschool is afgelopen. In basisschool Het Kofschiep deden 48 kinderen uit het lager onderwijs mee. 10 dagen lang kregen ze extra oefenkansen. Er was ook tijd om te spelen en te ontspannen. Volgens schepen Lily Stevens groeiden de kinderen in kennis en zelfvertrouwen. Ook de schepen bedankten de vrijwilligers voor hun inzet. De zomerschool eindigde op vrijdag 14 augustus met een feestelijk moment. Alle kinderen kregen bloemen en een diploma. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en vrij koel, met een maximumtemperatuur rond 21 graden. Het blijft een groot deel van de dag droog. Donderdag wisselen wolken en enkele opklaringen elkaar af, maar vooral later op de dag kunnen er enkele buien vallen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en perioden met wat regen. Ook dan bereikt de temperatuur ongeveer 22 graden. De nachten zijn fris, met minima rond 13 tot 14 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op zondag 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: goeie avond.
1: Dit is Radio Zuidland.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: brunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

are empty but your white powder. Watching a mannequin fly.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Ik had je nooit mogen laten gaan. Ik had je nooit mogen laten gaan.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.